als Settel de Mattie, als politische spector, als mens rikses van pipi, met er zelfs mens pobres ploren. Alles wit om de Mattie, tjes commensieel functionari, ampunair routinari.